0: Nou, wat een onzin, dat doe ik toch altijd.
1: Niet waar.
0: Jawel.
1: Niet waar.
0: Niet?
1: Dat weet je wel. Dat zie ik nooit. Je lacht en maakt grapjes.
0: Doe niet zo gek, dat doe ik toch altijd.

I'm a sassy bomb. Zoet dan nog. Ik heb erin gemist. Sacre bleu. Wat is dit? Zie ik goed wat er zit. Een verrukkelijk sappige krab. Niet gezien, oh wat dom. Kom maar snel in de kom.